Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9:00 ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
2: Het weer tot slot.
1: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.

0: Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
2: Het weer tot slot.
1: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid blijven zeker een jaar langer open. Van het beschikbare budget van 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro over. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders post-covid. Ongeveer 15.000 zijn arbeidsongeschikt. Een genezende behandeling is er nog niet. Vermoeidheid, concentratieverlies en ademhalingsproblemen komen het vaakst voor. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar legde toch de geëiste straf op. Volgens de rechtbank vormt de jongen een groot psychiatrisch risico en is de kans op herhaling reëel. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de eind!

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

De. Life is rich, but it's way too short.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidt het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid blijven zeker een jaar langer open. Van het beschikbare budget van 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro over. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders post-covid. Ongeveer 15.000 zijn arbeidsongeschikt. Een genezende behandeling is er nog niet. Vermoeidheid, concentratieverlies en ademhalingsproblemen komen het vaakst voor. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar legde toch de geëiste straf op. Volgens de rechtbank vormt de jongen een groot psychiatrisch risico en is de kans op herhaling reëel. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidde het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. 1 brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid blijven zeker een jaar langer open. Van het beschikbare budget van 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro over. Naar schatting hebben 90.000 Nederlanders post-covid. Ongeveer 15.000 zijn arbeidsongeschikt. Een genezende behandeling is er nog niet. Vermoeidheid, concentratieverlies en ademhalingsproblemen komen het vaakst voor. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een onderwijsassistente op zijn school. De rechter achtte hem verminderd toerekeningsvatbaar, maar legde toch de geëiste straf op. Volgens de rechtbank vormt de jongen een groot psychiatrisch risico en is de kans op herhaling reëel. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Een drugslab onder woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag leidde gisteren tot de evacuatie van circa 150 bewoners. Eén verdachte werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In het pand lag ongeveer 1000 liter aan gevaarlijke stoffen. Specialisten zijn uren bezig geweest om het laboratorium veilig te ontmantelen. De Europese Unie roept Israël op af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Israël stelde bijna 375 miljoen euro beschikbaar voor 34 nieuwe nederzettingen. Volgens de EU vergroot dit mensenrechten schendingen. De Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. Noord-Brabant wil de natuurvergunningen van 5 pluimveehouders bij kwetsbare natuurgebieden intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. De maatregel volgt op een rechtszaak van MOB en een rechtelijke uitspraak. Volgens de provincie zijn er geen alternatieven. De oppositie reageert woedend op het besluit dat uiterlijk in oktober moet worden uitgevoerd. Bij een grote brand in de Noorse stad Drammen, nabij Oslo, zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest. Door de harde wind verspreidt het vuur zich snel. Honderden bewoners werden geëvacueerd. Voor zover bekend vielen geen dodelijke slachtoffers. Eén brandweerman raakte licht gewond. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag op 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Soul medicine, zoals de filosoof Plato 493 voor Christus al beweerde. Music is a medicine for the soul. Is dit Soul Medicine met Jan van Eunen.

Hallo allemaal, wat fijn dat jullie hebben afgestemd op de Flevo Ziekenomroep. Mijn naam is Jan Greunen en tot 10 uur ben ik bij jullie met heerlijke soul, blues, jazz, R&B, funk en disco uit de ears, in-ears of oorschelpen. En dit uur begonnen we met de opkikker van de maand op juli. Alweer, ja, ik zeg april, maar we zitten alweer in juli. En dat was Flaco Jiménez met En El Cielo No Hay Cerveza. En het tweede nummer dat jullie hoorden was natuurlijk van The Godfather of Soul, James Brown, van het album Get Up of That Thing, Home Again. 8 weken top 40, hoogste notering nummer 17, in het jaar 1992. Ik heb het over Eric Clapton en hier is Tears in Heaven.

Van het vorig jaar uitgebrachte Kate Georgi with Strings, het nummer If I've Known. Katie Georgi. Roberta Cleopatra Flack was een Amerikaanse zangeres. Ze staat bekend van haar hit Killing Me Softly with His Song. Roberta was in 1968 ontdekt door de jazzmuzikant Les McCann. In 1971 kwamen ze al met een paar covers van bekende hits in de Billboard Hot 100 die ze samen zong met Donny Hathaway, een oud klasgenoot van haar. Donny Edward Hathaway was een Amerikaans arrangeur, componist en zanger van soulmuziek. Hathaway groeide op in St. Louis, Missouri. Hij was 3 jaar oud toen hij samen met zijn oma in het kerkkoor ging zingen. Als kind bespeelde hij ook de piano. Daardoor kreeg hij in 1964 een beurs voor de Howard University. Hier zijn Roberta Flack en Donny Hathaway met Baby I Love You uit 1972.

Good Things Are Coming To Me, Marianne Noble. En Marianne Noble was in de jaren 70 een bekende blueszangeres die eigenlijk geen eigen band had, maar een beetje ontdekt werd door Hans Vermeulen. Die kennen we van de Sandy Coast. En de Sandy Coast, die hebben ook haar begeleid met dit nummer en meerdere nummers die jou ook gezongen hebben, zou hebben. Kurt Elling is een Amerikaanse jazzvocalist en tekstschrijver. Elling wordt gezien als de beste mannelijke jazzvocalist van de afgelopen twee decennia. Zijn stijl is beïnvloed door King Pleasure en John Hendricks, die hem tot vocalese en schrijverteksten in zijn jazzsolo's inspireerden, en tevens door Joe Williams, Frank Sinatra en Mark Murphy. Elling is een scat vocalist, maar heeft ook een eigen stijl toegevoegd aan The Rant, waarbij hij ter plekke met woorden improviseert. Zijn stem is een diepe bariton die zowel sonoor als avontuurlijk en lenig uit de hoek kan komen. Van het album The Gate, hier is Steppin' Out van Kurt Elling.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: What's going on, Marvin Gaye met What's going on dus. Sylvia Millican was een Nederlandse comedienne, actrice, zangeres en presentatrice. Ze werd bekend met haar optredens in het consumentenprogramma Ook Dat Nog en het teljakprogramma Knoop in je zakdoek, gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Even een klein stukje What's going on, geweldig. Ernst Daniel Smit is een Nederlandse zangerpresentator. Als zanger heeft hij voornamelijk baritonrollen gezongen in opera's. Smit is afkomstig uit een Twents gezin van 9 kinderen. Op zijn 21ste trouwde hij en kreeg hij 2 kinderen. En na zijn scheiding hertrouwde hij met Roos Giesen van de Sluis. Met wie hij een dochter, Koosje Smit, kreeg, die actrice werd. Zijn vrouw overleed in 2012 op 47-jarige leeftijd. Op 13 november 2019 maakte Smit in een uitzending van Pauw bekend dat bij hem de ziekte van Parkinson was vastgesteld. Samen met Sylvia Millican, Daniel Smit, Ernst Daniel Smit van het album Lekkerpe voor altijd van jou. Een persiflage op Vivo Perlei.
1: Eens in de week komt hier zo'n blad met allemaal roddels vol met foto's. Dit keer stond ze er ook weer in, dus een gezwaar.

0: Michael McDonald met Sweet Freedom, aangevraagd door Henriette van Eunen voor al het verplegend personeel en ieder die luistert naar dit programma. Gaan we gauw verder met het volgende.
1: Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. are the original Rat Pack.
2: You make me feel so young.

fit. Still, that little voice says, go get your track shoes.

In het kader van The Rat Pack, Frank Sinatra, I Like to Lead When I Dance. Dean Martin met I Take a Lot of Pride in What I Am. En net hoorde jullie Sammy Davis Jr. met A Man with a Dream from Seventh Heaven. Goed, het eerste uur zit er alweer op. We gaan gauw naar het nieuws van 9 uur. En na 9 uur ben ik weer heerlijk bij u terug met muziek. Zal wel eens in. Tot zometeen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws.
2: Voor de tweede dag op rij raakt een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim Van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de 4 resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. Een drugslab onder woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag leidde gisteren tot de evacuatie van circa 150 bewoners. Eén verdachte werd aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In het pand lag ongeveer 1000 liter aan gevaarlijke stoffen. Specialisten zijn uren bezig geweest om het laboratorium veilig te ontmantelen. De Europese Unie roept Israël op af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Israël stelde bijna 375 miljoen euro beschikbaar voor 34 nieuwe nederzettingen. Volgens de EU vergroot dit mensenrechten schendingen. De Verenigde Naties melden ondertussen dat het geweld door kolonisten dit jaar een recordniveau heeft bereikt. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten.
1: En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: Een beetje soul, een beetje blues, een beetje jazz, disco en R&B. En dan heb je Soul Medicine met Jan van Eunen.

Welkom bij het tweede uur. Dit is Saul Wedersen en ik ben Jan van Eunen. Goed, we beginnen het tweede uur met natuurlijk Aretha Franklin, The Lady of Soul, met het nummer Freeway of Love, dat geschreven is door Narada Michael Walden in 1985. En net hoorden jullie Luna Sole met Il mio tassista di Roma. Goed, we gaan gauw verder met muziek. Het nummer dat is geschreven door Fabian André en Wilbur Schwant. En de tekst is van Guus Kahn in het Engels. En dan heet het Dream, A Little Dream of Me. Maar Emily Claire Barlow zegt het in het Frans. Les yeux ouverts.

En dat was Dan Hartman met Relight My Fire. Misa El Sol is El Renacimiento del Sol Latino in het digitale tijdperk. Misa El Sol is een muzikus die de soulklassieker van de jaren 60 en het transport naar het moderne tijdperk nieuw leven inblaast met unieke gevoeligheid. Misa El Sol fusioneert de kwaliteit van R&B, de rise van blues en een esthetica die kan worden geconstrueerd om liedjes te creëren die hun gevoelens, nostalgie en realiteit voelen. Misa El Sol met Don, Dos Enamorados Sin Valor.

0: 1987, 7 weken top 40, hoogste notering nummertje 12. Don't Look Any Further, Dennis Edwards en Cida Garrett. Shout is een single uit 1959 van de Isley Brothers. Het werd de eerste notering in de Amerikaanse hitlijsten. Het werd diverse keren gecoverd, waardoor de Lulu in 1964 en de Tramps in 1974. De Isley Brothers, O'Kelly, Ronald en Rudolph, schreven Shout in 1959 tijdens een optreden in Washington D.C. midden in een versie van The Lonely Teardrops van Jackie Wilson riep Ronald: "Well, you make me wanna shout." Zijn twee broers reageerden direct en er ontstond een spontane call-and-response improvisatie op het podium. De drie broers kenden deze vorm goed van kerkkoren waarin ze in hun jeugd hadden gezongen. Het publiek was enthousiast. Het uiteindelijke succes van Shout kwam pas met de versie van de Tramps uit 1974. Ze bouwden hem om tot een disco-nummer en haalden de top 5 in Nederland. Hier zijn de Tramps met Shout.
1: Now that I got my woman, I just want you to know

Michael Jackson, featuring ook weer Cilla Garrett. Met het nummer I Just Can't Stop Loving You. Dan gaan we weer verder met het volgende. 3 van 1! En deze keer hebben we Mark Ronson featuring Amy Winehouse. Amy Winehouse en Tony Bennett met Amy Winehouse. Dus 3 stuks van Amy. Valerie met Mark Ronson. Back to Black sings solo. En Body and Soul samen met Tony Bennett. Hier is Amy Winehouse.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

elke woensdagmorgen van 10 uur tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Flevo Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Ja, het zit er alweer bijna op, dames en heren. Ja, ja. 2 uur Soul Medicine. Voorbij gevlogen. Altijd leuk als je plezier hebt in hetgene wat je aan het doen bent. Ik hoop dat u ondanks alles toch lekker hebt liggen luisteren. En

Morgen zijn we weer met herhaling. We gaan nog even door met non-stop. Morgenavond is er Help, er zit een auto in de tram. En dan hebben we zondagochtend uiteraard Harry weer met Flevo Klassiek. En we hebben nog heel veel andere programma's. Nogmaals, ik hoop dat u genoten hebt van hetgeen wat ik heb gedaan. Het was mij weer een waar genoegen. Het gaat u goed. Ik ga eruit met Chris Botti en The Look.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren. Dat meldde Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greven. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. Voor de tweede dag op rij raakte een stuntman gewond bij een katapultstunt op de Zwarte Cross. Laurent Arabito brak zijn enkel bij de landing nadat eerder Jim van Ness een zware hersenschudding opliep. De organisatie meldt dat beide stunts technisch goed verliepen, maar schrapt nu wel de vier resterende katapultshows. Een aardbeving met een kracht van 7,3 heeft in Mexico nauwelijks schade veroorzaakt. Het epicentrum lag voor de kust van Guatemala. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. Twee mensen raakten gewond, onder wie een vrouw die uit paniek uit een raam sprong. Grote incidenten bleven verder uit. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: dokter. Ja, het is weer even over 10 deze ochtend. En dat betekent dat wij u weer gezelschap houden. Terwijl u wacht op de dokter. En mocht hij of zij niet meer komen, dan gewoon lekker blijven luisteren. Want we zijn er tot 12 uur. En we doen het met z'n drieën. Even voorstellen.
1: Ik ben Jan van Heunen.
2: Ik ben Joop Veniga.
0: En ik ben Peter Bakker.
1: En met z'n drieën gaan we weer een heerlijke ochtend van maken.
0: Ja. Ja. Met gevarieerde muziek die we draaien in blokjes van 3.
1: Ja.
0: En we vertellen er af en toe wat over.
1: Ja. Of we vertellen het over onszelf.
0: Over onszelf?
1: Natuurlijk.
0: Ja, oh, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja, want ik kan wat vertellen over het eerste nummer.
0: Ja,
1: dat kan ik wel vertellen.
0: Nou, vertel.
1: Ja, dat is de Military Escort. Het Hilversums Vervaarorkest Leo.
0: Ja.
1: En wat wil nou het geval? Er is aanstaande 11 september, vrijdag 11 september, is in de Brabant Hall in Den Bosch is er weer een taptoe.
0: Ja.
1: En wie denkt je dat er naartoe gaat?
0: Jij?
1: Ja.
0: Maar de Leo niet.
1: Maar de Leo niet, dat denk ik niet. Maar nee. Goed.
0: Dat deden ze toen wel.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: In die tijd dat dit... Nou, dat is een drumband, een trompettenkorps en een vervaarorkest. Tegenwoordig is het alleen het vervaarorkest is er nog. En
1: ja.
0: Er zit tegenwoordig een basgitaar en een gitaar en een drumstel zitten bij en zo. Dus
1: het is meer een orkest geworden in plaats
0: meer,
1: van...
0: Meer een orkest, ja. Het is geen echt vervaarorkest meer. En... Op 14 juli, dat is morgen, als u naar de live luistert. En anders is het eergisteren als u naar de herhaling luistert.
1: Maar goed, ook daar is weer een herhaling van. Maar,
0: nou, dan is er ook weer, nou, dat wordt helemaal heel... maar dan is een Almeers muzikant die gitaar speelt. Die 10 jaar gitaar gespeeld heeft bij de Leo Vervaren. De gast bij Fred en Aard in de Fred's Music Mix. En nu hebben we hem volgepraat. Dat hebben we een hele poos niet meer gedaan.
1: Nee, dat...
0: Nee? Dus we gaan maar gauw verder.
1: Ja, zo is het.
0: En dat gaan we doen met...
3: De opkikker van de maand.

0: technisch kierkje, soms op het Alexanderplein.
1: Klein orkest.
2: Stil, hè?
1: Heerlijk, hè?
2: Daar ben je stil van, hè?
1: Ja, daar word je een beetje stil van. Ja. Ja, we gaan er verder niks over vertellen. Ja, we gaan er wel wat over vertellen. Oh. Over het klein orkest. En,
3: Ja, dat door Harry Jekkers, hè?
1: Ja. Ja.
3: En Harry Jekkers, die kennen we natuurlijk van al zijn one-man shows en vertellingen. En hij is ereburger van Den Haag geworden gisteren.
1: Ja?
3: Ja, hij okay. heeft gisteren stopt met optreden. Had hij gezegd, ja, dan zeggen die gasten wel meer. Maar hij stopt met optreden en het was gisteravond zijn laatste optreden in Den Haag. En is ereburger geworden. En hij gaat genieten van zijn vakantiehuisje volgens mij op Ibiza.
2: Spanje
3: in ieder geval.
1: Ja, ja. In
3: en daar gaat hij eventueel wel voor genoten. Dan gaat hij gewoon nog wel wat...
1: Want die nog wel wat vertellen.
3: Vertellen en doen.
2: Maakt hem heerlijk op zijn vlotje te drijven in het zwembad.
3: Ach, jongens. Ja, dat bedoel ik.
1: Ja, het is nou minder warm daar, hè, maar het is daar bloedheet geweest. Ja, dan kun je beter niet op dat vlotje liggen, hoor. Nee. In dat zwembad. Dan kun je beter in dat zwembad liggen.
2: Dat is waar. Dan kun je beter even diepzee duiken in je zwembad.
1: Is het ook net soep?
2: Maar hij is ook begonnen als leermeester, hè? Of meester.
3: Schoolmeester, ja.
1: Schoolmeester.
3: Ja. Schoolmeester. Ja. Onderwijzer.
1: Ja, ja. Onderwijzer. En, tegenwoordig heet het ook leraar, hè?
3: Ja.
2: Ja, precies. En dat heeft, hij heeft ook Engels gestudeerd trouwens. Maar dat beviel hem allemaal niet. En toen zei zijn vader dat hij moet beginnen met liedjes schrijven. Van teksten van liedjes maken.
3: Voor liedjes maken.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Ja, voor liedjes, niet van liedjes. Worden er uiteindelijk wel van, hè?
1: Ja,
2: worden van liedjes in die tekst.
1: Jongens, het wordt ingewikkeld. We gaan het hebben over iemand die geen ereburger is van Den Haag. En dat is Julio Iglesias. Die zat daarvoor met Quiero. En daar weer voor hadden we natuurlijk de opkikker van de maand.
3: Dat is die.
1: Flaco Jiménez. En in heaven there's no beer. Want dat staat hier. Er staat erboven staat nog een Spaans iets. Maar dat kan ik niet lezen.
3: Nee,
1: want dat is weg hier zo. Hè?
3: Bij mij ook dus. Ja, Joop heeft me naar beneden gescrollen. Maar het maakt niet uit. Het is geen bier.
2: Ik kom helemaal niet. Ik kan wel naar boven scrollen.
1: Kijk, het is drie trouwens.
2: En daar staat ze.
3: En cielo no hay que cerveza.
1: Ja, zo is het. Prima.
2: Cerveza, dat gaat je wel goed af.
3: Ja, tuurlijk.
1: Dat cerveza, dat...
3: Ik was in Spanje. Het eerste wat ik leerde was cerveza. Kom maar.
1: Doe cerveza.
2: Uno, dos, tres.
1: En we gaan even naar...
4: Tienertour van de...
1: In het, we kunnen dat nu bijna wel allemaal verstaan. We gaan even een tienertoertje maken van Rotterdam via Utrecht naar Amsterdam.
2: Nooit verkeerd.
3: Lekker ritje.
2: Ja.
1: En dit is eigenlijk min of meer even een... dat is de verkeerde.
5: Revo verzoekplaat.
1: Ja, die draai ik speciaal een beetje voor collega Fred. Fred Borst van de Fred's Music Mix. Nee. Een Rotterdammer.
3: Is dat de Rotterdammer? Oh, is de Rotterdammer.
2: Ja,
3: is
2: Rotterdammer. Ja, dat hoor je niet.
1: Daar beginnen we mee met Ben je in Rotterdam geboren? Gerard Cox, Joke Bruijs en Lee Towers. En de rest volgt vanzelf, hè?
3: Heel fijn.
1: Utrecht.
3: En dan Amsterdam.
2: Kom je ook een beetje langs Hilversum, hè?
1: Nee, je komt door Hilversum zelfs.
6: Of je Lee Towers heet, of Bruijs, of Ketel Binky...

0: dan ken ik dat Rotterdamse en dat Utrechtse kind wel verstaan. Maar van de Damse Dams kan geen brood bakken. Hey Joop, kun jij het een beetje uitleggen?
1: Dat lukt wel, hè?
2: Nou, Joop, vertel het maar. Hè?
1: Nou, wat moet ik vertellen?
2: Nou, dat heb ik net gevraagd. De Amsterdamse, de platte boender. Baie Roken.
1: Ik heb geen...
2: Noem meer, Sansé. Wat is Sansé nou?
1: Ik ken dat niet.
3: Sansé, dat refereert aan een bepaalde danspas. Dat heb ik net opgezocht. Dat wist ik ook niet aan de hoofd.
1: Sansé, een bepaalde danspas?
3: Ja, en de platte boender, ja, dat is ook een of andere gezegde.
1: Schoonmaakspul. Ja. Dat is echt een schoonmaakspul.
2: Ik heb geen idee. Ik vind het zo'n... Ik had dat ding uitgezocht en ik zat er eens naar te luisteren. Ik denk, nou, echt...
1: Slaat echt nergens op, man.
2: Ik snap er helemaal niks van.
3: Ja, nou ja, goed. Ik,
2: en jullie ook niet, dus.
3: Nou ja, de platte boender, dat heeft iets te maken met schoonmaken. Dat geloof ik inderdaad wel.
2: Maar stop.
1: En dan denk ik aan een toiletborstel.
3: Toiletborstel.
2: Ja, die is niet plat. Die is niet plat. Dat is,
1: Nee, dat weet ik wel, maar die wordt uiteindelijk wel plat.
2: Als je uiteraard genoeg druk wil.
3: Nou, hier is het. Een platte boender is een traditionele langwerpige schrob borstel met harde, korte haar die vroeger werd gebruikt voor het reinigen van houtwerk.
1: Ja.
3: Dus het is gewoon een...
2: Het is gewoon een platte boender.
3: Een platte boender.
2: Wat een luiwagen of een luiwagen.
1: Ja, zoiets.
2: Zo'n
1: ja.
2: ding, zo'n, ja, nou. zo'n borstel. Waar je nu... Nou, laat maar zitten. Het wordt allemaal veel te ingewikkeld, jongens. Zwarte Riek was
3: laten
2: natuurlijk...
3: Laten we gewoon in de schoonmakers overlaten. Ja. Die weten het wel.
2: Zanzé, de platte boender. Amsterdam, Rijk de Gooier. Ik denk Rijk de Gooier is door die Amsterdam. Ja, daar is hij wel overleden. Maar hij is in Utrecht geboren. Heeft hij ook een hele poos gewoond. En hij had ook een Utrechts typetje in de jaren 50, eind jaren 50.
1: Dat is wel een mooi stel in die twee.
2: Trouwens. En na de hand is hij dus met Johnny Kraaikamp samen.
3: Ja.
2: Het jochie zal altijd blijven sappelen. En als je in Amsterdam geboren bent, dan ben je niet in Rotterdam geboren.
3: Nee.
2: Maar dat waren wel Gerard Cox, Joke Bruis en hoe heet die andere ook weer?
3: Liethuis.
2: Leenhuizer. We gaan naar het volgende... En dat is...
4: Flevo Verzoekplaat.
2: We hebben hem niet vanuit de receptie gekregen, want die kon even niet zo snel iets bedenken. Die er zat op dat moment. Dus dan gaan we maar naar het volgende verzoekje van Ringer.
3: Hey Ringer.
2: En die leuk. Vroeg Bonnie Tyler aan, als eerbetoon eigenlijk, want hij is vorige week overleden.
3: Ja.
2: En ja, hij is er weer. We hadden hem donderdagavond ook gedraaid, maar... Ja. Nu gaan we naar wat kortere versie draaien.
3: De gewone single versie.
2: De Total Eclipse of the Heart.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Little message coming up for you now, folks.

0: Dan kon hij beter trompet spelen.
1: Nou.
0: Maar hij redde het net niet.
2: Het is een weergeloos artiest, hoor.
0: Dat wel. You Never Walk Alone in de uitvoering van Louis Armstrong. En dat was de eerste uitvoering van You Never Walk Alone. Die in Nederland werd gespeeld.
2: Ja.
0: Door Louis Armstrong was toen wel instrumentaal. Want hij speelde het alleen op zijn trompetje. In het Diekmansstadion van FC Twente.
2: Ja.
0: Dus het is ook een lied wat niet alleen bij Rotterdam, bij Rotterdammers, hè, door Litouwers nu tegenwoordig gebruld wordt. Maar het is ook onlosmakelijk verbonden met FC Twente.
2: Ja. Oké.
0: Echt waar.
2: Dat heb ik nooit geweten.
0: Mm-hmm. Nee, ja, ik ook niet. Dat werd mij door Aard verteld.
2: Maar wel interessant om te weten.
0: Maar die dacht dat het de schrijver was die daar als eerste dat gezongen heeft. Maar dat is dus niet waar. Want dat is al veel, veel verder terug. In 1934, geloof ik. In een musical of zo.
2: Ja, daar staat me wel iets van bij.
0: Dat is niet om aan te horen. Tenminste, dat vind ik. Maar goed.
2: Okay.
0: Smaken verschillen natuurlijk.
2: Maar Louis Armstrong, die heeft nooit zijn geboortedatum geweten, hè?
0: Oh nee?
2: Hij heeft altijd geroepen dat hij in 1900 is geboren.
0: Oké.
2: En dat hij dat niet geweten heeft, dat heeft hij eigenlijk te danken aan zijn ouders natuurlijk. Maar zijn grootmoeder heeft hem ooit laten dopen. En toen hebben ze dat in het doopregister neergezet. Maar daar is ook zijn geboortedatum neergezet.
0: Oké.
2: En dat is dan geweest 4 augustus 1901.
0: 1901.
2: Ja. En hij was wel heel erg geliefd onder zijn tijdgenoten. Want Bing Crosby die heeft ooit geroepen van hij was de enige muzikus aller tijden die niet door iemand anders vervangen kon worden. En Miles Davis zei tegen hem, zei over hem, je kunt niets op het laatste instrument spelen dat Louis al niet gespeeld heeft. En de mooiste vind ik van Duke Ellington. Hij werd arm geboren, stierf rijk. En heeft in die tussentijd niemand benadeeld. Dat vind ik zo mooi.
0: Ja.
2: Dat vind ik echt goed. Mooi.
1: Ja, heel mooi gezegd.
0: Dat was Louis Armstrong. En daarvoor Star Wars theme Cantina van de Cantina Band van Mako. En Bonnie Tyler als verzoekje van Ringer. Als eerbetoon aan Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Omdat ze overleden is. Total Eclipse of the Heart.

0: Langzaam maar zeker was dat van Eltjo van Wijk.
1: Eltjo.
0: Maar hier staat een T tussen, hoor. Eltjo staat er.
2: Eltjo
0: staat
2: er.
0: Ja. Eltjo. Nee, Eltjo.
2: Eltjo.
0: Langzaam maar zeker, 2025. Aangevraagd door Joop. Ik wil tik al mijn verantwoordelijkheden vanaf. Lamada van Kaoma daarvoor en Stromae met Formidable. We gaan even naar het nieuws van 11 uur.
1: Ja, dat zou ik wel. Ja, ik was toch even mijn gedachte bij
0: met Formidable.
2: Moet je niet meer stilstaan.
0: Ja, en aan de andere kant zijn we terug. Het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter.
2: Ja, gaan we wel lekker verder wachten.
0: Zo is het.
2: Ja.
0: Tot zo.
1: Tot straks.
2: Later.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
3: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Gransin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. Marokkaanse autoriteiten hebben met Pegasus spyware geprobeerd journalisten te bespioneren, dat meldde Spaanse media. Onder de doelwitten was de Nederlandse oud-NRC-correspondent Koen Greven. Volgens ANP vermoedt hij dat zijn werk over protesten in het Rifgebied de reden was. Of zijn telefoon daadwerkelijk is gehackt, is onbekend. De Iraanse revolutionaire garde bedreigt landen met Amerikaanse troepen die de aanval op Iran ondersteunen. Iran voerde aanvallen uit op militaire doelen in Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens de betrokken landen werden raketten en drones onderschept. Er werd nauwelijks schade gemeld en er vielen geen slachtoffers in Jordanië. En dan het weer. Het is bewolkt en plaatselijk kan wat lichte regen vallen. De wind komt uit het noordwesten en is matig, aan de noordkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vandaag rond 18 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
4: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
5: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
4: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
5: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Na het nieuws van 11 uur zijn we terug met het tweede gedeelte van de muzikale... Nee, daar ging je naar. Echt de fout in, hè?
1: Oh, waar zijn we mee bezig?
0: Het is maandagochtend en dat betekent dat we samen met u gaan wachten op de dokter met z'n drieën.
2: Joop Veninga.
3: Joop van Heuden.
0: Peter Bakker.
2: En hoe laat is het nu?
0: Het is nu 5 over 11.
1: 5 over 11. Ja. Ja. Ja, geweldig.
0: Ja joh, en het is misschien wel donderdagochtend, dan luistert u naar de herhaling. Of zaterdagochtend luistert u ook naar de herhaling. Kan allemaal.
2: Maar goed, zolang je mooi bij ons bent.
0: Ja. Waar is de ding gebleven? Is gewoon weg, hè? Is gewoon weg.
3: Ik weet niet wat je allemaal doen bent.
0: Ja, ik weet het ook niet. Maar
2: het gaat... Heb je niet klaarstaan voor woensdag of zo?
0: Het gaat helemaal fout, jongens. Summertime hoorde u in een cover, hè? Het komt uit Porky & Bess. Ja. Dit was de uitvinder van de soulmuziek. Sam Cooke.
3: Nou.
0: Ja, dat zo wordt hij genoemd.
3: Oh, nou,
0: ja, we hebben een album uitgebracht. De uitvinder van de soulmuziek. Nou, Sam Cooke. Okay. Ja, dat wordt dan gezegd.
3: Nou, oké. Okay,
0: en ik ben een volgzaam typje, dus ik roep dat gelijk naar. Sam Cooke. Dus met Summertime. En het is nu tijd voor...
4: Wow. 3-1. Met deze keer.
0: Omdat het zo lekker in Rotterdams is. Amsterdam, drukwerk. Hey Amsterdam. En laat de rijken de crisis maar betalen. En schijn een lichtje op mij. 3-1 dus.
3: Speciaal voor Fred.
2: Maakt niet uit of Fred...
0: Het stond al in het lijstje.
2: De plaats
0: kan er ook niks aan doen.

0: van Edri, van Edri, van Edri, van Edri, van Edri, van Edri, van Edri, van Edri.
1: Wakker op een morgen. If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En jouw moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
2: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrekt je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let me

0: nacht.
1: Dit liedje slaat een beetje op ons, hè?
2: Oh ja?
1: Ja, want jij doet iedere keer het lichtje aan.
2: Ja, ik doe wel elke keer het lichtje aan, ja. Ja, maar wij zijn niet gepakt door de politie.
1: Nee.
2: Nou, hij was te snel en ik te traag. Maar dat komt omdat hij zoveel bier gezopen heeft. Dan ben je niet zo snel. En... laat maar. Schijn een lichtje op mij. Van Drukwerk. Daarvoor hadden we Laat de Rijken de crisis betalen. Van Drukwerk. En Hey Amsterdam, ook van Drukwerk. In het kader van 3 van 1.
3: 1-1-1-1.
2: Ja, dat, nou laat maar zitten. Dat was een beetje verkeerd. Hey, we gaan naar het volgende toe. En dat is... Deze.
4: Flevo Verzoekplaat.
2: Ja, ik moet hem altijd zoeken. Dus staat hij weer op het andere plekje. Maar we hebben een verzoekje binnengekregen van Thea. En die wilde een hele mooie horen van de Scorpions. En dan wel van de Duitse Scorpions.
1: Ja.
2: Send me an angel.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: Peter!
1: Peter!
2: Ja.
3: Zeg je nou Feyenoord?
2: Zo is wel Peter.
4: Hij zegt tussendoor, zit hij Feyenoord?
2: Nee, hij zegt helemaal geen Feyenoord. Hij zegt Peter.
4: Nee, ik moet het inderdaad op.
2: In de binnenkaart. Jiska Vet was dat. En hun uitvoering van Peter, dat door Sweet 16 in 1961 op de plaat gezet is. In 1964 hadden ze ook nog een nummertje met Peter. Sweet 16. En toen heette het Peter Weet Het Beter. Maar dat is nooit een hit geworden.
3: Nee, dat kan ik me voorstellen.
2: Goed, hey, daarvoor hadden we Gigi Lamoroso in de lekkere lange uitvoering van Dalida. En daar weer voor het verzoekje wat we binnenkregen van Thea. En dat was Send
3: Me an Angel.
2: Me an Angel van de Scorpions. Ik heb hem weggeklikt, dus dat zie ik dat niet. En dan moet ik me. Dat wordt lastig dan, hè?
3: Ja.
2: Maar goed, dat maakt niet uit. Dat waren er weer drie. De volgende drie zijn weer klaar. En dan zou ik zeggen, geef het Frans een kans. Dan verliest het nooit zijn glans. Dit is Yves Montand, à bicyclette.

0: Een van hun eerste grote hits was dit Shalala, I Need You van de Shuffles met Albert West in de hoofdrol.
1: Gezellig nummertje.
0: Ja, ja, hè? Ja. Ja, jij wilde hem van Albert West horen, maar ik denk we gaan het origineel doen. Ja, ben jij nog gek geworden. Ja. Yves Montand met A Bicyclette, die zat als eerste in het rijtje van drie. En daartussenin zat vader Abraham, die bezong de havens van Rotterdam. Ja. Een verzoekje speciaal voor jullie. Voor Fred.
1: Nee, begrijp ik. Wij begrijpen hem, hè?
2: Ja, hoor, wij begrijpen hem,
0: ja,
2: zeker.
0: Ja. Ja. Nee, maar toch wel leuk. Lijkt een klein beetje op een kleine café in de haven, maar
2: ja,
0: dan alles.
2: Heel anders.
1: Ja, ja. Ja. Ja, nou ja. Moet kunnen, toch?
0: Zo is het. We gaan even naar...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Wederom een verzoekplaatje die we via de app binnengekregen hebben via de website.
2: Ja, nee? www.flevoziekenoproep.nl.
0: Ja, of als u hier langs de studio komt, kunt u de QR-code scannen.
2: Ja.
0: En dan komt u er ook terecht.
1: En de studio is tegenover het operatiecentrum.
0: Ja, ja. Op de eerste etage. Ja. Dat moeten we wel zeggen. Goed, maar een verzoekje binnengekregen van Harriet. Die vroeg deze wonderschone van Danny Vera aan. Rollercoaster.

0: En ook een hele hoop leuke uitvoeringen van Summer in the City. Maar dit was het origineel van The Love and Spoonful. Uit 1967, denk ik, hè? Zo'n beetje.
1: Ja. Ja,
0: in ieder geval uit die komt rijden, de 60e jaren. Fleetwood Mac daarvoor met Don't Stop. Dat gaan we wel doen straks. We gaan er straks mee stoppen, want het is weer bijna 12 uur. En een rollercoaster.
2: Dat gaat verkouden moeten worden. Ja. Die klets zich overal uit.
0: Ja. Ik wilde dus nog even afkondigen dat de rollercoaster daarvoor zat. Als verzoekje van Harriet. Van Danny Vera. Danny staat hier. Dus de ring Danny. Hè. Maar Danny Vera. En dat is een hooggenoteerde elke keer in die top 2000. Hè, aan het eind van het jaar.
1: Ja.
0: Als we lang genoeg doorpraten, dan hoeven we helemaal geen plaatje meer in te starten. Dan komt er vanzelf.
1: Zo is dat. En daar hebben we eigenlijk moeite mee om even door te praten, toch?
0: Dat kunnen wij wel. Wij redden dat wel, natuurlijk. Dus ik ga die laatste gewoon helemaal niet meer draaien.
1: Nee,
0: we gaan gewoon... We gaan gewoon wachten
1: en waarom
0: tot Sir Henry en zijn butlers hier het kamp op komen lopen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Mm-hmm. Maar goed, we gaan even vertellen dat er straks een heleboel leuke andere programma's zijn. Waaronder Non-Stop.

0: En morgen Fred, hè?
1: Morgen Fred. Niet vergeten dat er ook een Fred...
2: Ja, dat is een gast, hè? Ja, Peter van der Horst.
1: Peter van der Horst.
2: Ja, die komt... dit is een begnadigde gitarist.
1: Ja.
2: Dan in Almere. En die heeft dus 10 jaar met die Leo Vervaren gespeeld. En daarvoor begon ik met de Leo Vervaren. En als u naar de herhaling luistert, dan is dat al geweest natuurlijk. Ja. Dan heeft u dat gemist. Maakt allemaal niet uit.
1: Nee, want heeft u niks gemist. Want het komt ook Fred wordt weer herhaald. Dus
2: ja, Fred wordt ook weer herhaald.
1: Dus dan kun je altijd nog een keer luisteren.
0: Hij zal zijn gitaar van mij nemen, dingen.
2: Ik weet het niet.
0: Ja. Denk het.
2: Ik weet het niet.
0: Ik denk dat hij hier... met het stukje gitaar gaat spelen.
2: Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En tot een volgende keer.
0: Ja.
1: Tot de volgende keer. Het gaat u goed.

0: van Ziekenomroep.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aseka. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
4: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af wegens tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Na het zinken van een duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is één opvarende vermist. Ondanks een zoekactie met duikteams en een sonarboot is de persoon niet gevonden. De politie en de veiligheidsregio gaan uit van een bergingsoperatie. De oorzaak van het zinken is nog onbekend, een aanvaring wordt uitgesloten. Brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Moeritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Granzin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door de hulpdiensten en omwonenden. De Zwitserse douane heeft vorige maand een Poolse man aangehouden die zonder invoervergunning tientallen bijenkolonies het land wilde binnenbrengen. De 40-jarige man vervoerde de bijen in houten kratten, terwijl sommige los rondvlogen in zijn bestelbus. Hij kreeg een boete van enkele honderden Zwitserse franken opgelegd. En dan het weer. Het is vanmiddag bewolkt en er kan plaatselijk lichte regen vallen. De wind uit het noordwesten is matig, in het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
5: Luister elke dag naar Kanaal 40.
6: De Flevo Ziekenomroep.
5: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
6: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.
2: Bless your heart.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
3: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstadelve is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Een veiligheidsmedewerker van de Deutsche Bahn is in levensgevaar. De 26-jarige kwam in actie vanwege een agressieve reiziger. Tijdens een worsteling ging door nog onduidelijke oorzaak een treindeur open, waarna de medewerker naar buiten viel. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De waarschijnlijk dronken reiziger is aangehouden. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. En brandweerlieden bestrijden al dagen een grote natuurbrand in Nationaal Park Müritz in Duitsland. Zo'n 360 hectare bos is afgebrand en het dorp Gransin werd geëvacueerd. Blussen is lastig door achtergebleven munitie op het voormalige militaire oefenterrein. Tijdens de brand zijn meerdere explosies gehoord door hulpdiensten en omwonenden. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Er zijn nog 2 personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. 2 mannen werden gisteren al opgepakt. 1 persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog 2 arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het is druk op de wegen naar Zuid-Europese vakantiebestemmingen. Op bekende knelpunten in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië staan lange files. Volgens de ANWB lopen de vertragingen op sommige routes op tot enkele uren. Vooral rond de Gotthardtunnel, de A7 in Frankrijk en de A8 in Duitsland is veel oponthoud vanwege vakantieverkeer. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstadelve is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Minstens een kwart van de Nederlandse gemeenten wil tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. Hoewel verenigingen vergunningen kunnen aanvragen, wijzen veel gemeenten die af vanwege tijdgebrek en onvoldoende handhavingscapaciteit. Uit een rondgang van het AD blijkt dat zowel grote als kleine gemeenten hiervoor kiezen. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: U luistert naar de Flevoziekeomroep. Het is 3 uur.
2: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Duikexcursie op Curaçao om het leven gekomen. Dat gebeurde bij Tugboat Beach, een populaire duikplek. Volgens de politie kreeg de man onder water complicaties. Andere duikers brachten hem naar het strand, maar hulpdiensten konden hem niet meer redden. De politie onderzoekt de toedracht. Een drugslab in een woning in Den Haag. 2 mannen werden gisteren al opgepakt. 1 persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog 2 arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. De grote brand in een woonwijk in het Noorse Krokstad-Delven is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen verloren en ruim 400 bewoners moesten hun huis verlaten. De brandweer is nog druk met het blussen van brandhaarden in het bos. De brand ontstond in een rijtjeshuis en verspreidde zich snel door droogte en harde wind. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is de Flevoziekeomroep op de Flevo Gastvrij.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord. De Flevo Ziekenomroep, uw zonnetje in het ziekenhuis.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. Een olieinstallatie van Kuwait is getroffen door Iraanse aanvallen. Volgens het staatsoliebedrijf is daarbij flinke schade ontstaan en zijn enkele mensen gewond geraakt. De locatie werd ontruimd. Iran heeft de afgelopen tijd vaker doelen in Kuwait geraakt. De Iraanse revolutionaire garde dreigt met nieuwe aanvallen op landen waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. De commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Er zijn nog twee personen aangehouden na de vondst van een drugslab in een woning in Den Haag. Twee mannen werden gisteren al opgepakt. Eén persoon werd toen naar het ziekenhuis gebracht omdat hij onder de chemicaliën zat. Later volgden nog twee arrestaties. Een 44-jarige man uit Den Haag en een 71-jarige man uit Leiden. De politie onderzoekt de zaak en vraagt buurtbewoners om informatie. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: alright.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Het podium van het Beatrix Theater in Utrecht is onder water komen te staan door een defecte sprinklerinstallatie. Daardoor raakte het decor van de musical Moulin Rouge beschadigd en kon de voorstelling van gisteren, vandaag en morgen niet door.

0: gaan. Het is nog onzeker of de musical die nog 2 weken zou spelen terugkeert. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. India heeft met succes zijn eerste commercieel ontwikkelde raket in een baan om de aarde gebracht. De Vikram 1 van ruimtevaartbedrijf Skyroot Aerospace vertrok vanaf de lanceerbasis in India en zette meerdere satellieten uit in een baan op zo'n 450 kilometer hoogte. De lancering geldt als een mijlpaal voor de snel groeiende commerciële ruimtevaartsector van India. Het weer bewolkt, maar meest droog. Vanmiddag ook af en toe wat zon. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust wordt het vanmiddag 18 tot 19 graden. In de rest van het land 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje is nog altijd niet onder controle, meldt ANP. Ten noorden van Zaragoza is al ruim 15.000 hectare afgebrand. 6 dorpen zijn ontruimd. Volgens de autoriteit is de brand vandaag niet verder uitgebreid. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur een beschermd natuurgebied bereikte. Na de nationalisatie van British Steel. De Britse overheid nam het verliesleidende staalbedrijf over vanwege nationale veiligheid. Het bedrijf was in handen van een Chinees bedrijf. Peking zegt de situatie nauwlettend te volgen en maatregelen te kunnen nemen als de belangen van Chinese investeerders worden geschaad. De nieuwe Britse premier Andy Burnham wil nieuwe olie- en gasboringen in de Noordzee toestaan. Daarmee wijkt hij mogelijk af van eerdere plannen van Labour om geen nieuwe vergunningen meer uit te geven. Voorstanders wijzen op energiezekerheid en banen, terwijl klimaatactivisten waarschuwen voor de gevolgen voor het klimaat. Duitsland heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar hoog. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Alexander Dobrindt is er steeds meer informatie over mogelijke aanslagen. Dat betekent dat de autoriteiten er rekening mee houden dat op elk moment een aanval kan plaatsvinden. De verhoogde waakzaamheid geldt

0: Onder meer voor de bescherming van infrastructuur, instellingen en burgers. En dan het weer. Opklaringen. De wind neemt wat af vanavond. Vannacht neemt de bewolking toe en kan er met name in het noordoosten een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Waar is Lijn heen? Hey, momentje graag. Ik wou je wat vragen. Spel jij eens wat van mij aan, Lijn. Zou je dat kunnen? Tuurlijk, Bram.

dan van mijn lijn. Kom op, lijn.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. Bij het Zwitserse Alpendorf Fies zijn donderdagavond 97 zwarte neusschapen omgekomen door blikseminslag in hun nachtstal. 80 andere schapen overleefden de inslag. De dode dieren werden per helikopter van de bergtop Eggehoorn afgevoerd. De schapenhouder wijst op de toegenomen aanwezigheid van wolven, waardoor de dieren 's nachts binnen worden gehouden. En dan sport. Max Verstappen kwalificeerde zich zaterdag als tweede voor de Grand Prix van België, mede dankzij een slipstream van teamgenoot Isaac Hadjar. Mercedes-coureur Kimi Antonelli pakte pole position en bleef Verstappen ruim 0,3 voor. Hadjar, die een gridstraf van 30 plaatsen krijgt, gaf Verstappen in Q3 het tweemaal een tow. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. Nederland werkt aan een verbod op import van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook al ontbreekt Europese eenstemmigheid. Het internationaal gerechtshof oordeelde in 2024 dat de nederzettingen illegaal zijn. De Raad van State is kritisch over de handhaafbaarheid omdat herkomst van producten lastig vast te stellen is. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. De Iraanse regering meldt minstens 50 burgerdoden na Amerikaanse luchtaanvallen tijdens escalatie in de Golfregio. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat momenteel nog 37 patiënten in het ziekenhuis liggen, terwijl 460 mensen inmiddels zijn ontslagen. Over militaire slachtoffers is niets bekendgemaakt. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
2: Evo Ziekenomroep met Er zit een olifant in de tram.
3: De opkikker van de maand.

0: Hallo allemaal, we zijn er weer met Help, er zit een olifant in de tram. Tegenover mij zit...
1: Ja, Peter Bakker.
0: Ja, dag Peter Bakker.
1: Ik mag de knopjes weer doen.
0: Ja, gaat de knopjes weer doen. Jij bent ons bestuurder deze avond, ja. Ochtend.
1: Ochtend, avond, ja, avond hè. Avond zijn we live, ochtend zijn we in de herhaling.
0: In de herhaling.
1: Maak het nou niet zo moeilijk.
0: Ja, nee, ik ga het niet zo moeilijk maken. En ik ben nu conducteur voor vanavond en we gaan weer een heerlijke tijdreis maken door de tijd...
1: Ja.
0: Dat is al een tijdreis natuurlijk. Want dan ga je al door de tijd.
1: Tijdreis door de tijd, ja. Ja hoor.
0: Ach, het gaat zo'n avond worden, mensen. Nee, we gaan lekker veel muziek draaien. We zijn begonnen, laat ik het goed zeggen, met onze opkikker van de maand juli. En dat is in dit geval Flaco Jiménez. Met het nummer In de hemel is geen bier. Hij heeft het ook in het Nederlands gezongen. Een heel leuk plaatje om even een beetje opgevrolijkt te worden.
1: Ja, een soort van opkikker. Deze... Maar het is wel alcoholvrij bier, hè?
0: Jawel, tuurlijk. Ja, in het ziekenhuis mag je geen echte bier
1: drinken.
0: Nee,
1: mag niet echt. Nee.
0: Maar net wat ik zeg, we gaan weer heerlijk veel muziek draaien. En dat doen we van de jaren 20 van de vorige eeuw tot aan de jaren 20 van deze eeuw. Dat is het eerste gedeelte van dit uur. En we gaan beginnen met Richard Himber Orchestra. En I Feel Like a Feather in the Breeze.
1: Waarom?
0: Niet? Of gaan we beginnen met Al Jolson?
1: Ja.
0: Ik denk dat het beter is. We gaan beginnen met Al Jolson. En Asa Jolson is beter bekend als Al Jolson. Hij was een populaire zanger en een superster op Broadway en radio en film. Hij was geboren in Sredesius, Litouwen, als zoon van een Russische Jood. In januari 1920 nam Jolson een lied op van de 20-jarige George Gershwin, Swanee. En daar is hij heel erg bekend mee geworden. Maar wij gaan dat niet draaien. Wij gaan Sunny Boy draaien. Hier is Al Jolson.
2: Help, er zit een olifant in de tram, presenteert 100 jaar hitparade. Met hits van elk decennium.
3: Van de jaren 20 van de vorige eeuw.
4: Yeah, we have an old banana.
2: Tot de 20's van deze eeuw.
3: De jaren 20...

0: Het Richard Himber Orchestra die bracht ons naar 1935 met het nummer I Feel Like a Feather in the Breeze. Ja, Andrews Sisters, gaan we mee verder. Dat was een Amerikaans trio van drie zingende zussen. Laverne Andrews, Maxine Andrews en Patty Andrews. Ze worden vooral verbonden met hun optredens in de Tweede Wereldoorlog ter ondersteuning van de troepen en de oorlogsinspanning. En veel van hun liedjes zijn later door coverbands opnieuw uitgebracht. Hier zijn de Andrews Sisters met het nummer Near You.
1: De jaren 40.

0: Laverne Baker was dat met het nummer Tweedledee Tweedledum. We kennen het ook in de uitvoering van een van de Osmonds, de Little Jimmy wel te verstaan. Maar dit was de uitvoering van Laverne Baker. Gaan we gauw verder naar 1968, want dat was 1955 trouwens. 1968 gaan we naar het Cocktail Trio. En het is altijd carnaval voor mij.
1: 60s.

0: Is This the Way to Amarillo? Jawel, geschreven door Niels Daak en Howard Greenfield uit 1971. Het is een lied dat gaat over, is een Country Western tekst en die gaat over een man die naar Amarillo, Texas reist om zijn vriendin Marie te vinden. Nou, duidelijk hè, als je een beetje luistert naar de tekst, dan begrijp je dat wel. Mm-hmm. Het nummer zou oorspronkelijk de titel krijgen This is the Way to Pensacola. Ha, maar dat werd het niet hoor. Dat werd toch gewoon, hoe heet het ook alweer, Amarillo. Ja.
1: Ja, Pensacola, dat kon hij niet uitspreken, denk ik.
0: Nou, of dat ging, nee, dat bekt niet lekker.
1: Nee.
0: Dat zal het geweest zijn.
1: Dat zal het zijn.
0: Hey, we gaan naar het jaar 1987. En waarom gaan we daar naartoe? Donderdagavond hebben we Johnny H. Jazz gedraaid, weet je nog?
1: Ja.
0: Nou, heb je gevraagd van hoe ze bij elkaar zijn gekomen en hoe ze aan die naam kwamen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het blijkt nu, we zijn nog niet zo overleden.
1: Oh.
0: Vandaag.
1: Oh jee.
0: Ja, dus ik denk, ja, dat mogen we niet voorbij laten gaan. Dus ik denk, nou, dan gaan we nog een nummer van Johnny H. Jazz draaien. En in dit geval Sheriff's Dreams uit 1987.
2: Hier komt 80's.

In het kader van de Flevo verzoekplaat, aangevraagd door Harriet van Eunen. As. Het is een nummer dat geschreven is en gezongen door Stevie Wonder in 1977. Het nummer behaalde wereldwijd weinig succes. In zijn thuisland, de Verenigde Staten, werd de 36e positie behaald. Het nummer heeft niet in de Nederlandse top 40 gestaan. Deze wel, van onze grote vriend George Michael en Mary J. Blige, in 1999 wel. Heeft de hoogste positie gehaald, nummertje 7. Dat gezegd hebben, dan gaan we dan, nu dat jij er bent, met Karel Kruijnhof, Treintje Oosterhuis en Janine Jansen. En dan gaan we naar het jaar 2004. Zeros.

Zoutlanden is een nummer van de Nederlandse band Bluff uit 2017. Het is een Nederlandstalige cover van het lied Frankfurt Oder van de Duitse zanger Axel Bosse. Die het nummer oorspronkelijk in 2006 alleen uitbracht en later in 2011 ook in samenwerking met Anna Loos. Geen familie van Gentenloos. Nee, dat niet. Het is te vinden op het studioalbum, 12 studioalbum van Bluff aan. En het is een duet samen met de Belgische zangeres Gijke Arnaert. Dat gezegd hebben, dan gaan we naar de laatste van de tijdreis van de jaren 20 van de vorige eeuw naar de jaren 20 van deze eeuw. En dat doen we samen met Donnie en Senna. En wat blijf je nou? 20's. Ik ga van

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: En grap, waar blijf je nou?
2: Ja, hey, grap, waar blijf je? Ik vind het een geweldig leuk nummer. Donnie en Senna met... Hey, grap, waar blijf je nou? Ik vind het geweldig. Dat was 2026. Ja, en het zit erop. 20 jaar, 100 jaar iets.
3: Ja.
2: We gaan gauw naar onze cover van de avond.
3: Ja, wacht even hoor. Dat gaat niet.
2: Ik ga nog niet weg. Ik ben hier tot 10 uur.
3: Ja,
2: en
3: blijf
2: dan...
3: je nog even?
2: Okay. Ja, ik blijf nog even.
3: Even dan nu even dit.
4: Van wie is het origineel? Alleen de allerbeste covers bij de Flevo Ziekenomroep.
2: Nou, het is wel leuk. Dus nu is een keer een nummer van René Vroeger is er in het Nederlands vertaald. En dat nummer van René Vroeger is Are You Ready for Loving Me? En Davy heeft er vorig jaar een leuke cover van gemaakt. Is vanavond voor jou in mei. René Vroeger als eerste en daarna Davy. Als cover.

De uitvoering van Davy is vanavond voor jou en mij. Are You Ready for Loving Me van Renéetje Vroger. We gaan een nummertje van James Bond draaien. Nummer uit 1995. Nummer heet GoldenEye. Gezongen door Tina Turner.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van DUO. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. Nederland werkt aan een verbod op import van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook al ontbreekt Europese eenstemmigheid. Het internationaal gerechtshof oordeelde in 2024 dat de nederzettingen illegaal zijn. De Raad van State is kritisch over de handhaafbaarheid omdat herkomst van producten lastig vast te stellen is. Door het zware noodweer van 27 juni raakten naar schatting 20.000 auto's beschadigd met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Herstelbedrijven openen speciale hagelschadecentra zoals in Dronten en volgende maand ook in Emmeloord. Alleen al in Flevoland liepen ruim 2500 voertuigen schade op. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
2: Help, er zit een olifant in de tram presenteert. Sluit aan in de muzikale tram. Een ketting van in elkaar overlopende nummers. Denk aan Wall Street Shuffle van 10cc. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. All in all, it's just another brick in the wall. Another One Bites the Dust van Queen.

0: Piet Ferryman en de Kent met Love is a Golden Ring. We gaan verder met de ketting. Welkom bij het tweede uur van Help. Er zit een olifant in de tram. Ik ben Jan van Reunen en Peter Bakker zit tegenover mij.
1: Ja.
0: Hallo Peter.
1: Hallo Jan.
0: We gaan weer verder met de ketting, zoals ik net al zei.
1: Ja.
0: En ik vind dat wel het leukste onderdeel van dit programma.
1: Ja?
0: Ja, ik wel.
1: Okay.
0: Ik vind het leuk als de mensen gewoon een beetje aansluiten op hetgene wat wij verzonnen hebben. Of verzinnen.
1: Ja, de eerste 7, 6 of zo, die doen wij zelf verzinnen.
0: Ja, die maken we zelf.
1: Ja.
0: En jij komt dan altijd als de laatste geweest. De laatste van Jan Herema. Vorige keer heeft hij die ingestuurd. Piet Veerman en de Cats met Love is a Golden Ring. En dan kom je altijd met een fragmentje. En dan moet ik gaan raden welke het was. Nou, deze was volgens mij niet zo erg moeilijk.
1: Nee, volgens mij ook niet.
0: Nee, ja. Chris de Burg had je gedaan, hè? Met de Don't Pay the Ferryman.
1: Ja, omdat het zijn eigenlijk de Cats met Love is a Golden Ring. Maar Piet Veerman werd door Jan vermeld.
0: Ja.
1: En daardoor bleef ik dus op die Veerman hangen.
0: Mm-hmm.
1: En Piet Veerman heeft het ook wel een keer later op de plaat gezet, nog een keer, hoor.
0: Daarom.
1: In een soort van bruiloftsuitvoering. Dus je kan beter deze hebben. Chris de Burg dus. Sluit ik aan met Don't Pay the Ferryman.

Don't Pay the Ferryman, Chris de Burgh. En daar moest ik op aangesluiten. En ja, ik een beetje gaan zoeken. Niet met Chris had ik in mijn gedachten eerst. En don't pay, betalen. Oh, toen dacht ik, wie zal dat betalen? Toen had ik er eentje gevonden. Dat was de Orkest zonder naam uit 1951. Ik denk, nou, als ik ze deze ga draaien, dan denk ik dat de mensen zich hard omdraaien in hun bed. Of ze zo uit sodemieteren, want het was echt niet om aan te horen. Dus ik heb al voor een Duitse versie gekozen. En dat is van Joep Schmitz. En weer zal dat betalen.

0: Ja.
1: Ja. En toen?
0: Joep Schmid, weer zal dat betalen. En toen mocht jij weer, Peter.
1: Ja, en toen dacht ik, Joep, daar kan ik niks mee. Schmid, daar kan ik ook niks mee. Betalen hebben we al gehad. Dus toen dacht ik wel, ja, Joep, schrijf je als Jup. En dan kom je uit als bij Mickey Jup. En dat is een album met zo'n rood telefoontje.
0: Telefooncel.
1: Dat was eind jaren 70 was dat een,
0: ja, geweldig.
1: Een leuk album. En daar heb ik van gekozen. You Made a Fool Out of Me.

0: Eigenlijk zingt hij hiermee de Full Out of Me, hè? Zou hij moeten zingen, maar goed.
1: Ja, dat is de zingt hij in het begin, hè?
0: Ja, dat is zo. Mickey Jupp, ja, geweldig. Geweldig artiest. Dat treedt nog steeds op, hè?
1: Ja, hij heeft ook een nieuw album kort geleden nog uitgebracht, hè?
0: Ja, ja. Leuk. Hé, we moeten verder met... wat ga ik daarmee doen? Met You Made a Fool Out of Me. Dwaas. Fool. Ik vind dat... Monte Cruz heeft een heel mooi nummer gemaakt. De dwaasheid van mijn jeugd. Ik denk, die gaan we maar eens een keertje draaien. Monte Cruz.

0: Yesterday, when I was young. Je zong het net al, Peter, hè?
1: Ja, ja. Van, gelukkig heeft niemand dat gehoord, hè?
0: Charles,
1: ja,
0: nee, gelukkig. Ja. Nummer Charles was ervoor in de uitvoering van Wolter Kroes met De Dwaasheid van mijn Jeugd. En toen mocht jij weer op aansluiten.
1: Ja, toen moest ik weer wat doen. Ik denk, ja, wat moet ik daar nou weer mee?
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, toen ben ik maar op Wolter gegaan. Je hebt namelijk een artiest die heet Boy Wolter. En die heeft wel een leuk nummertje gemaakt. Een beetje
0: maar waarom feestelijk. Ben je niet op jeugd of zo verder gegaan?
1: Omdat ik dat niet leuk vond.
0: Oh. Musical Youth bijvoorbeeld. Leuk, dat wordt nooit gedraaid.
1: Nee, dat is waar. Nee. Ik had ook Sjeun is die Jugend kunnen doen. Van,
0: tuurlijk.
1: Van, weet je. Leni und Ludwig. Maar dat gaan we niet doen. Nee, ik ben bij Boy Wolter uitgekomen. En hef.

0: Boy Wolter met Have It Klas, gevonden door Peter in dit geval. En toen waren wij klaar met het aansluiten.
1: Ja, toen mocht de rest
0: toen
1: weer.
0: Mocht de rest mocht weer zijn ei erover leggen. En we hebben ontzettend veel leuke inzendingen gehad.
1: Ja, we gaan ze ook allemaal draaien. Hè?
0: Ja, we gaan ze allemaal draaien. Als we allemaal de tijd hebben. Ik moet natuurlijk niet te veel praten. Nee. Oftewel niet te veel te ouwehoeren. Maar er waren echt verschillende leuke inzendingen. Waaronder ook die wij gekozen hebben in dit geval. De Dubliners van Truus. Maar eerst ga jij met het
1: fragmentje komen. Nee.
0: Oh, dat doe je daarna.
1: Nee, dat is daarna. Hè.
0: Oh ja, dat doe je daarna.
1: We hebben die inzendingen gekregen allemaal. Ja, oh, daar kiezen we er één en het kwam op voort gaan beduren. Zo was het, ja.
0: Was
1: je
0: het zo?
1: Je bent op vakantie geweest. Ja,
0: ja weet je.
1: Moet je even uitleggen wat ik daar zeg. Dat krijg je echt de zeven in. Ja.
0: Nou, wat gaan we nu draaien? Oh, de Dubliners.
1: Ja, de Dubliners, hè.
0: Whiskey in the jar. Truus. Komt-ie.

0: Nou, dan komt er nu een heel verhaal. Ja. Maar dat gaan we heel langzaam wegvelen, denk ik.
1: Ja, dat wegvelen.
0: Ja.
1: Hoppa. Weg is die.
0: Ja. En dan mag jij met je fragmentje komen. Want ja, dat wilde ik al veel eerder. Maar
1: ja,
0: doe maar.
1: Ja, veel eerder. Jij kon niet wachten natuurlijk.
0: Ik kon niet wachten, joh.
1: Nee, je denkt dat ik nou ga even raden. Let op. We used to sing shalala.
0: Dit is van Van Morrison, ja. Dit is geen Van Morrison.
1: Nee. Nee. Volgens de makers is dit de beste cover van dit nummer.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Nou. Wie zingt het?
1: Nou. Het heeft iets te maken met whisky.
0: Whisky, ja.
1: Dat zeg je nog niet natuurlijk. Nee, het zijn de Whisky Brothers.
0: De Whisky Brothers? Of ja. Is het de Teskey Brothers?
1: Nee, de Whisky
0: the
1: Brothers.
0: De Whisky Brothers.
1: Whisky
0: Never Brothers. Heard of.
1: Never heard of?
0: Nee.
1: Nee. Mooi.
0: Maar het nummer kende ik.
1: Ja, het nummer wel natuurlijk. Het is van Van Morrison. Dat, ja. Dat weet iedereen. Hoe ging dat ook alweer? Oh, dat ging
0: nou,
1: zo,
0: dat he? Weet niet iedereen hoor.
1: Hé?
0: Wat?
1: Ja, dat weet de meeste wel. Brown Eyed Girl, hè?
0: De Whisky. Whisky Brothers. Brown Eyed Girl.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke fijn. Die gaan we dan ga ik volgende keer wat op aansluiten. Maar goed, we hadden natuurlijk nog veel meer aansluiters. Zijde van Truus. We hadden bijvoorbeeld ook Aard, we hadden Joop, we hadden Jan Herema, we hadden Fred en we hadden Harry. Nou, we hebben ze allemaal gehad. We gaan ze gewoon eventjes niet in de volgorde draaien, maar we beginnen met het nummer wat Joop ingestuurd had. En dat was I Love the Sound of Breaking Glass van Nick Lowe. En daarna gaan we meteen met Sjaak Schram verder.
2: I

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Glaasje op, laat je rijden, ingezonden door Jan Herema van Sjaki Schram. En we gaan verder met Brandy. En die is ingestuurd door Aart. En die vond ik wel heel goed gevonden. Brandy, dat is een drank. En ga je op beginnen?
1: Ja.
0: En Looking Glass is kijkglas. Dus we gaan ook meteen verder met Fred. Die had Mel VF met Love & Whiskey. En meteen met Piketaantje van Harry, Johnny O'Daan.

0: Ik zou bijna de schaduwversie meegezongen hebben, maar dat doen we maar niet.
1: Wat ga je doen?
0: Wat zegt u? Ik zou bijna de schuine versie meegezongen hebben, maar dat doen we maar niet. Nee, dat kunnen we niet maken. Nee. Nou, dat was in het kader van de ketting alle inzendingen op een rij. En de laatste was van Harry, een piketage van Johnny O'Daan.
1: Want dat hoort in dat glas, hè?
0: Sorry?
1: Dat hoort in dat glas, hè? Hef dat glas, doe je met een...
0: Ja, dat piketage hoort in dat glas, ja, tuurlijk. Ja. Maar dat is logisch. Zou ik kruis zeggen. Dat is logisch, hè? Maar we gaan verder met het volgende.
1: Oh, laten we doen, hè?
0: Ja.
2: Je hebt twee artiesten. Eén studio. Dat geeft een incredible duet.
0: Kijk, ze hebben die studio wel, maar dan moeten ze wel samen zingen natuurlijk, hè? Anders dan hebben we geen duet, toch?
1: Ja.
0: Oké. Maar ik heb dit keer gekozen voor... ja, een leuke...
1: Gaan we ineens bij de hand doen of zo?
0: Ik heb gekozen voor Denise Williams en Johnny Mathis. Die hebben samen een heel mooi nummer gebracht. Dat is Too Much, Too Little, Too Late. Geweldig, heel mooi. En ik heb van Denise heb ik It's Your Conscience uit 1989. Die kent ook iedereen wel. En van Johnny Mathis, I'm Stone in Love with You. Ik begin met Denise, dan Johnny en dan alle twee. Hier zijn ze.

0: Too much, too little, too late. Johnny Mathisen, Denise Williams. En daarvoor hadden we Johnny Mathisen, I'm Stone in Love with You. En daarvoor hadden we natuurlijk Denise Williams, It's Your Conscience. Ja, dat waren de laatste drie voor deze uitzending. Want we zijn alweer aan het einde gekomen van het geheel.
1: Ja.
0: Om het maar even zo te zeggen. Twee uur zijn weer omgevlogen, Peter.
1: Ja, ging hard, hè?
0: Godverdorie, ondanks dat we zo zitten te zweten hier al. Nou, in die studio, echt.
1: Nou, één voordeel, we hoeven niet naar de sauna.
0: Dat is waar. Dat scheelt weer een paar duitjes, toch?
1: Ja, zo is het. Nee, moet je niet te hard zeggen, want dan komt de bestuur straks een rekeningetje sturen.
0: Ja, oké, toch. Nou, dus wij kunnen

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. Achter het freelance platform ProLinker gaat volgens onderzoek van het AD een zipconomy, een schimmige praktijk schuil. Amsterdamse ondernemer Niels van der S toont een luxe leven, maar kampt in werkelijkheid met een persoonlijk faillissement van 6 ton schuld. Tientallen freelancers werden niet betaald en abonnementsgeld werd ook onterecht afgeschreven. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van DUO. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. Rijkswaterstaat heeft de Merwedebrug bij Gorinchem vanmiddag gesloten voor vrachtverkeer. Onderzoek wijst uit dat de boogconstructie op meerdere plekken minder sterk is dan aangenomen, waardoor stalen platen onder hoge druk kunnen vervormen. Dit kan de constructieve veiligheid beïnvloeden. Na de onderzoek duurt naar verwachting tot half augustus. Tot die tijd blijft de brug dicht voor vrachtwagens. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

before. And dear mom, let me hold you like I never did.

0: is er een.
1: Nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
4: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
5: Thanks, pap.
1: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. Achter het freelance platform ProLinker gaat volgens onderzoek van het AD een zipconomy, een schimmige praktijkschuil. Amsterdamse ondernemer Niels van der S. toont een luxe leven, maar kampt in werkelijkheid met een persoonlijk faillissement van 6 ton schuld. Tientallen freelancers werden niet betaald en abonnementsgeld werd ook onterecht afgeschreven. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar van 52 naar 22%. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Van de 9 Nederlandse hogescholen voor hoger muziekonderwijs bieden er 7 een masteropleiding tot uitvoerend muzikus aan. Daarvan komt inmiddels 78% van de studenten uit het buitenland. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: Crocs-Tadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De hoogste Iraanse leider heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort. Een verklaring van geestelijke Mojtaba Khamenei stelt dat de handtekening van president Trump niets waard is gebleken. De raamovereenkomst van medio juni moest binnen 60 dagen tot een definitieve deal leiden. Trump noemde de overeenkomsten eerder al voorbij. En dan het weer. Vanavond trekken vanuit het noorden brede opklaringen over het land, waardoor vooral in noordelijke regio's nog even de zon kan worden genoten. Gedurende de avond neemt de wind geleidelijk af en breidt de opklaring zich verder uit. En tot zover het nieuws.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrije.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen.

0: een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

Help, help, help, help, help.

Jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij, jij

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FZO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten.